0: Duitsland is het, ja. Een vrouw op een troon.
1: Nou, Duitsland.
0: Ja, die Merkel daar.
1: Ja, ja, maar dat weet ik niet. Ja.
0: Wat?
1: Strikkeli. Ja, dat is nou nog ook een goede kan.
0: Ja, ja, ja. Ze zijn ook erop geworpen. Is jou een arm niet? Is jou een arm niet?
1: Ik geloof, ik ga nog voorbij gaan lopen.
0: Onderstaat ik, onderstaat.